Aumento patra wingu Miami hipo sosero kwazo wese musenzi unoda kututsi kwa kachimare unoda kutambira kachimare kanaita kuti akwanise kusupporta zvakanaka mukadzini yana saka mukasamawo kumututsira kachimare yewo asenzi no simba.